geweest.

0: En ik
1: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: Radio Groot Aandert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootouders.
4: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootouders.

Ik vond het zo'n lekker instrumentaal liedje. Ik dacht van, weet je wat, we knallen er gewoon even in. Ja, het is al een liedje van een paar maanden geleden, maar toch wel lekker. Ja, Vira en Krillin, zo heette het instrumentale nummer, hè. Ja, wat de hitparades ingelanceerd werd. Maar ja, het werd niet echt veel. Niet echt een hit geworden natuurlijk, maar ik vond het wel geinig. Ja, goedemorgen, het is zaterdag. We zijn vandaag 22 augustus, ja. Aan de 22 stedentocht van Maarten van der Weijden is een einde gekomen. Hij was van plan om 270 kilometer te zwemmen en daarmee geld op te halen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Nou ja, de Olympisch kampioen die staakte zijn tocht in Oudewater in Utrecht. De zwemtocht begon afgelopen maand.

lag in Vught. En hij zou in Utrecht eindigen. Afgelopen woensdag toen ging hij ook al het water niet in, omdat hij ziek wakker was geworden. Hij was misselijk, hij had buikklachten. Nou ja, zo leek het ook weer even beter te gaan. En ging hij het water weer in. Toen kreeg hij weer problemen. Het is één ellende. Nee, hij heeft gewoon de tocht niet afgemaakt. Maar ja, hey, hij heeft wel €500.000 opgehaald, hè? Dus hij is een actie begonnen die hij eigenlijk helemaal niet afgemaakt heeft. Eigenlijk met veel strubbelingen ook regelmatig is mee gestopt. En toch geld opgehaald, hè? €500.000. Dus nou, ik zou zeggen van begin gewoon een actie, joh. Ik denk dat ik ook een actie begin voor, voor het goede doel, hè? Bijvoorbeeld voor ALS, hè? Ik noem maar wat. En dan zeg ik van, nou jongens, ik ga 10.000 kilometer lopen vanaf nu. En ik haal geld op voor ALS. Nou, dan loop ik 20 kilometer en dan zeg ik dat ik pijn heb aan mijn been en dan stop ik ermee. Ja, dat geld er blijft maar binnenstromen natuurlijk, hè? Ja. En dan, dan ga je nog eens een keer 10 kilometer lopen. Dan denk je, oh, ik heb weer erg pijn. Ik stop er weer even mee. Ja, zo kan ik ook een actie beginnen, hè. Ja. Nou, ik vind het wel goed, hoor, dat er zoveel geld is opgehaald. Hoor. Daar gaat het niet om, hoor. Want ik vind het mooi, hoor. €500.000 wordt vandaag, als het goed is, wordt het ook, naar het kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. Of het is er al in elk geval, die check, hè. Maar ja, ik heb wel zoiets van, weet je, als je een actie begint, dan doe het dan ook goed, hè. Ja, en doe die actie dan helemaal, hè. Want ja, mensen die betalen wel geld natuurlijk, omdat je die actie doet, hè. En als je dan af en toe een keer stopt, ja, niet meer doen, zou ik zeggen, Maarten. Nee, niet meer doen. Maar goed, het geld is wel goed. Dat is wel gefeliciteerd natuurlijk, hè. €500.000 is natuurlijk veel geld, hè. Ja. Maar hij moest helaas ophouden met de tocht, de zwemtocht, in verband met gezondheidsproblemen. Maarten van der Weijden, hè? Ja. Goedemorgen, het is zaterdag. Dit is Voor de Wekker Wakker.

0: Nou, is dat lang geleden, hè? Niet op elkaar, even één tegelijk. Wie is er aan de beurt?
1: Erik van Vliet.

natuurlijk bij je voor de wekker wakker in deze zaterdag editie. Want daar luister je naar natuurlijk elke zaterdag van 7 tot 9. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, fraudeurs die gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Door bijvoorbeeld schadefoto's te vervalsen. Ja, onderzoekers die proberen valse claims te onderscheppen. En als dat niet lukt, dan betalen we allemaal de prijs omdat de premies gaan stijgen. Hè? Als je bijvoorbeeld een klein deukje in de auto hebt, dan kun je dat via AI natuurlijk een fix stuk groter maken. Krijg je meer geld, hè? Ja, een klant dient een claim in bij de verzekeraar voor een kapotte Louis Vuitton tas. Nou ja, de hond had de tas de waarde van €1200 kapot gebeten. En de klant die wilde een vergoeding van de verzekering. Nou, op de meegestuurde foto's zie je bijvoorbeeld inderdaad een rafelrand op de tas. Maar een scherpe medewerker van de verzekeraar zag in het documenteigenschappen dat de foto bewerkt was met behulp van AI. Ja, en dan krijg je problemen, hè? Ja, als iedereen dat gaat doen, dan gaan we straks met z'n allen de prijs betalen, hè? Ja. Ja, en vandaag trouwens is het dag 2 van het laatste Formule 1 raceweekend in Zandvoort. Op het programma staat de sprintrace. Max Verstappen die start hierin als 6e. En in het centrum van Amsterdam vindt het jaarlijkse Prinsengrachtconcert plaats. Ja, wordt door heel veel mensen bezocht. Ja. Nog even een berichtje wat betreft het begin. Want toen draaiden we de Golden Ewings. Ik had het helemaal vergeten te vertellen. Back Home. Dat was in 1970 op deze dag een nummer 1 notering in de Europese hitparades. Hè? Dat eventjes tezijde. Zo is dat ook weer weggewerkt. Blaadje kan ook weer weg. Even het weer. Vanmorgen zijn er her en der nog wel de buitjes. Vanmiddag dan krijgt de zon steeds meer de ruimte. Het wordt 18, 19 graden. Een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De komende dagen blijven ze goed als droog. En de temperatuur die gaat langzaam maar zeker oplopen.

zonlui. Feels like home. Feels PT2. Want zo heet hij officieel, hè? Ja. Goed, de nieuwe plaat. Komende week hoor je hem nog wat vaker. Want hij heeft speciale aandacht. Waarom? Dat vertel ik je maandag. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag 22 augustus. Ja, Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importheffingen opgeschort. Volgens de premier is er onvoldoende vooruitgang geboekt om de belangen van Canada te dienen. Het is een escalatie in een handelsconflict tussen die landen. Ja, het gaat zoals we weten om een nieuwe invoerheffing van 50% op verschillende Canadese producten. Amerikaanse president Donald Trump die ondertekende daarvoor al een decreet. De heffing die geldt op uiteenlopende producten zoals bijvoorbeeld ijshockeysticks, cement en wijn. En deze komen bovenop de bestaande tarieven die de VS had ingesteld op Canadese staal en aluminium, auto's en hout. Ja, Trump die ondertekende het decreet als reactie op de in zijn ogen discriminerende behandeling door Canada van Amerikaanse auto's, zuivelproducten en alcohol. Ja, zo heeft hij gezegd in een persmoment. Ja, en als Duitsland economisch niet stevig innoveert, dan raakt het land snel achterop. Dat zegt Monika Snitzer. Ze is een belangrijke adviseur van de Duitse regering. Dat heeft ze gemeld in Nieuwsuur. Niet voor niets komt de Duitse regering met een flink hervormingspakket om de bedrijven in Duitsland te stimuleren om te investeren. Maar zijn de grote Duitse industrieën wel in beweging te krijgen? Dat is de grote vraag die men nu stelt. De Duitse economie, de motor van de Europese economie, de belangrijkste handelspartner van Nederland, die is aan het haperen. De economische groei die stelt weinig voor en grote concerns ontslaan duizenden mensen. Zo verdwijnen bijvoorbeeld in de auto-industrie tot 2030 100.000 banen. Ja, en dat is niet mis. Ja, de ontslagen die zijn echt fix. Ja, bijvoorbeeld bij Volkswagen 35.000 mensen moeten eruit tot 2030. Ja, zo zijn er nog veel meer. Ford bijvoorbeeld die doet het wat rustiger aan met 1.000 mensen ontslaan. Maar toch gaat het slecht met de auto-industrie. Ook met de BMW's gaat het niet goed. Want er wordt minder geld verdiend. Minder BMW's worden er verkocht. Ja, en dat is toch een Duits visitekaartje. Hè? Audi gaat het ook niet goed mee. 7500 ontslagen gaan daar vallen tot 2030. Dus dat is niet mis. Ja, de ooit florerende Duitse industrie heeft veel last van hoge kosten. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag even terug in het verleden. In 565, de heilige Sint Columba, die meldt dat er een monster is waargenomen in Schotland, in Loch Ness. Ja, en het monster heet ook Loch Ness. Ja, de een gelooft het, de ander vindt het een fabeltje. En kapitein Cook die roept Australië uit tot onderdeel van het Britse Rijk. Dat deed hij in 1770. Dat doet hij kort nadat hij voet aan wal heeft gezet op het land. En William Shepard uit New York heeft een belangrijk patent aangevraagd in 1865. Hij heeft namelijk de vloeibare zeep ontdekt.

mooi is dat, hè? Air Supply en Shadow of the Sun, Sweet Dreams Live. Ja, ik vind het wel leuk om af en toe gewoon een nummer van een album te bakken. En Air Supply die heeft leuke albums neergezet. Ja, en dit was van een live CD. Ja, staan diverse live versies op, hè? Ja, goed, voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, het is vandaag ook weer dat tientallen zwemmers het IJsselmeer over gaan steken om geld op te halen voor de Hersenstichting. De zwemmers die beginnen in het Friese Stavoren en komen weer aan wal in Medemblik in Noord-Holland. Ja, ze leggen daarmee een afstand van 22 kilometer af. Ja, en de Formule 1-coureurs die rijden om 4 uur op het circuit van Zandvoort de sprintrace. Max Verstappen, ja, die moet op de 6e plaats gaan starten. Ja, de thuisfavoriet die begon zijn vrijdag met gemopper terugschakelen, want zijn auto bleek niet lekker te gaan. Een veelgehoorde klacht vanaf de blauwe cockpit over iets wat het team blijkbaar niet op orde krijgt. Ja, dat terugschakelen dat is erg belangrijk, omdat het plaatsvindt tijdens de belangrijke entree van de bocht. En als dat niet soepel gaat, dan gaat de auto in onbalans, wat de verdere bocht niet bevordert. Maar ja, er waren nog veel meer problemen. Dus we hopen dat hij er vandaag goed doorkomt, hè. En met de Vuelta gaat de derde en laatste grote wielerronde van het jaar van start. De 3-weekse rittenkoers die begint met een tijdritje van 9 kilometer in Monaco. De eerste renner vertrekt om 17:45. Rond 19:30 is duidelijk wie als eerste de rode leiderstrui mag gaan dragen. Ja, en de wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen die in Amstelveen en het Belgische Waver worden gespeeld, spelen de Nederlandse mannen in de tweede ronde tegen India. Vanaf 15:45 is dat natuurlijk weer te volgen via de bekende apps. En de toestelfinales en de teamfinale van de mannen op het EK turnen in Zagreb zijn te volgen ook weer via apps. Dus mocht je daarvan houden, kun je vandaag weer genoeg sport gaan bekijken. Ja, en ik zei het er straks al, hè. Het jaarlijkse Prinsenkrachtconcert vindt plaats in het hartje van Amsterdam. De Noorse pianist Antnes, zo moet ik het zeggen, zal samenspelen met de Argentijns-Zwitserse celliste Sol Gabetta en de Nederlandse mezzo-sopraan Maria Warmberg. Ja, en dan vraag je misschien af, Maria Warmberg. Hallo, wacht eventjes, wie is Maria Warmberg? Nou, ik zal eens even kijken of ik een stukje kan vinden van Maria Warmberg. Oh, eventjes kort hoor. Dan weten we wat we vanavond kunnen gaan verwachten. Even kort hoor, gewoon kort. Niet bang worden. Even kort. Stukje klassiek op de zaterdagochtend even kort.

leuk is dat, hè? Ja, vanavond dus het jaarlijkse Prinsenkracht... Krachtconcert, wil ik zeggen. Ja, het is wel krachtig. Het Prinsengrachtconcert natuurlijk. Met de Nederlandse mezzo-sopraan Maria Warrenberg. Dus dat gaat nog een feest worden, denk ik, hoor. Ja. Voor de wekker wakker met DSW 1998 en live. Ja, ja, ik ga je echt draaien, meid. En we gaan even naar de boodschappen en we zijn zo...

Moving to the Sun. Goedemorgen, welkom voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag het tweede uur van dit ochtend Radio Feudel. Dus weer een feit. Ja, in Japan staan momenteel mensen uren in de rij om een glimp van het meisje met de parel te gaan bekijken. Deze wordt voor de vierde keer tentoongesteld in Japan. Dit keer in het Nakonashima Museum of Art in Osaka. Het meisje wordt hier bijna als iets heiligs gezien. En dan is het logisch dat ze naar Japan gaat. Dat zegt de directeur van het Mauritshuis in Den Haag, die met het schilderij is meegereisd. Ja, dat zou ik ook doen, want het is zo'n duur schilderij. Nou ja, de plaatjes die liggen er niet om. Er staan rijen mensen te kijken naar het mooie schilderij. Hè? Ja. En nog meer nieuws. Vandaag wel een heel vreemd bericht trouwens, maar wel leuk. Automobilisten in Antwerpen, in het Antwerpse Mol, die keken de afgelopen weken een beetje raar, omdat ze een ene agent frikandel op de bon waren geslikkerd. Ja, het bleek het werk van een zesjarige jongen, Mason, die in zijn politieuniform aan het controleren was. Hij had een speelgoedbollenboekje bij, omgebouwde skelter. En hij was constant boetes aan het uitdelen aan bestuurders die volgens hem in de fout waren gegaan. Ja, de ludieke acties die zorgden voor de nodige hilariteit. En de politie die kon het wel waarderen van deze jonge politieagent. Hij werd later voor een rondleiding op het lokale bureau uitgenodigd. Ja, de boodschap van Mason die blijft duidelijk. Familie en buren of niet, de verkeersregels moeten worden nageleefd. Nou, heeft hij wel gelijk aan. Want als ik een beetje kijk zo op wegen waar je bijvoorbeeld maar 30 mag, daar wordt gescheurd met 60. Auto's worden half op de stoep geparkeerd. Ook iets wat niet volgens de wet mag. Dus erg gevaarlijk natuurlijk. Hè? Want ja, heel veel mensen met een rollator bijvoorbeeld, die kunnen bijna niet langs die auto op. Dus die moeten dan een stukje de weg op. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want dan komen er weer auto's langs. Dus hij heeft natuurlijk wel een punt, hè? Deze Mason, deze politieagent in Spena. Die wordt echt politieagent later. Kan niet anders. Nee.

0: was al 1984, hè, deze Power Ballad van Jennifer Rush. Ja, ze heet trouwens geen eens Jennifer Rush, hè. Ze heet eigenlijk Heidi.
1: Heidi!
0: Ja, Heidi Sterren, hè. Want ze is in New York geboren en ze schreef destijds muziekgeschiedenis met het liedje dus wat je dus net hoorde. Ja. Ze stond zelfs ook nog in het Guinness Book of Records, ja, als beste single, echt best verkochte single ooit door een solozangeres. Nou, dat is toch netjes, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in het verleden, 1986. In alle stilte voltrekt zich een ramp in Cameroen. 200 miljoen vierkante meter kooldioxide stijgt op uit een kratermeer en daalt neer in een dichtbevolkt dal. Het gas verdrinkt de zuurstof. 1800 personen die stikken. En om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen, wordt met Amerikaanse hulp een systeem gebouwd dat gevaarlijke gassen afvoert. En voor het eerst in het Nederlandse geschiedenisboek wordt een kabinet geïnstalleerd zonder een vertegenwoordiger van de christelijke partijen. Dat gebeurde in 1994. Het paarse kabinet Kok bestaat uit Partij van de Arbeid, VVD en D66. Ja, nog even het nieuws van vandaag. In verschillende steden in het land heeft de actiegroep Dolle Mina fietsend opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar geleden organiseerde de actiegroep dezelfde actie met de naam De Nacht is ook van ons. Ja, in ´s-Hertogenbosch, Den Haag, Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Zutphen hebben de Dolle Mina's in het donker op de fiets de actie kracht gegeven. De actievoerders gingen bellend en roepend de straten door. Op de protestborden stonden teksten als Not all men, but always a man. En veilig uit, veilig thuis. Ja. De Dolle Mina's die laten dus weer fix van zich horen. Ja, en de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Michael Jackson die kwamen niet voor in de biopic Michael. Maar als het aan de hoofdrolspeler Jafar Jackson ligt, dan zitten ze wel in het tweede deel. In gesprek met de acteur, een neef van Michael Jackson, dat hij het heel belangrijk vindt dat de kant van zijn oom ook een keer belicht wordt. Ja. Recensenten en muziekkenners die spraken zich kritisch uit over het ontbreken van de beschuldigingen in de eerste film die dit jaar uitkwam. Ja, uiteindelijk zijn de beschuldigingen altijd het verhaal van iemand anders. Het is een idee van iemand anders. Wat het ook is, het is voornamelijk gedreven door een agenda. Zo zegt Jackson kritisch. Dat is vooral het probleem dat we als familie hebben gehad. Dat Michael's stem niet wordt gehoord. Ja, de 30-jarige Jafar Jackson die spreekt de hoop wel uit, maar is ook meteen duidelijk. Hij heeft er eigenlijk niks over te zeggen. Zijn familie heeft het wel. Zijn tante Latoya en zijn oom Marlon zijn producenten van de film. Ja, de eerste film die meer dan 1 miljard dollar opbracht ging over het leven van Michael Jackson tot het nummer Bad in 1987 uitkwam. Het tweede deel moet het verhaal daarna oppakken. Nou ja, de eerste beschuldigingen van seksueel misbruik van een minderjarige kwam in 1993. Ja, en Jackson weet nog niet wanneer hij zich moet gaan voorbereiden op het tweede deel. Onlangs werd wel bekend dat hij al een nieuwe rol wist te bemachtigen. En ja, hij heeft natuurlijk een nieuwe rol gekregen in een andere film, hè? Ja. Dus maar ja, misschien mag hij in het tweede deel ook wel een rolletje gaan spelen. We gaan zo dadelijk een liedje van Michael Jackson draaien, hoor. Maar eerst Erik van Hoog.

0: De dagtopper voor vandaag.
1: Aurie.
0: Ja, Aurie, echt waar. Als de zon schijnt, ben je voor de wekker wakker. Op deze zaterdag 22 augustus, het is vandaag de bekende sterfdag van verschillende wereldburgers. Onder andere Matthijs Maris. Hij is zeg maar een Nederlandse impressionistische kunstschilder. Hij overleed in 1978. Vladimir Prop, een Russische taalkundige die onder andere de morfologie van het toversprookje heeft gemaakt. Is vandaag zijn sterfdag. Ook Jomo Kenyatta, de eerste president van de Republiek Kenia. Ja, Kenyatta die voerde een politiek van niet-gebondenheid en Afrikaanse socialisme. Het is vandaag ook de sterfdag van Hendrik Bierning. Hij was een Nederlandse CHU-politicus. Ook Zetal Bayar, een Turkse politicus en de derde president van Turkije. Die is vandaag ook overleden in 1986. Kees Buurman, een Nederlandse radiomaker. Hij was trouwens de bedenker van het programma Met het oog op morgen. Ja, dus vandaag is het ook zijn sterfdag. En het is vandaag de sterfdag van Toets Tielemans. Belgische jazzmuzikant, componist. Natuurlijk bekend van de bekende mondharmonica, hè? Dat is deze. Mooi, hè? Ja, deze Toets Tielemans die kan het veel beter. Tot baron verheven door koning Albert II. Ja, hij overleed in 2016, als mijn boekhouding een beetje klopt. Hij speelde onder meer de tune van de Amerikaanse Sesame Street en was te horen in Midnight Cowboy en in Turks Fruit. En natuurlijk ook van Baantje. En hij heeft nog veel meer dingetjes gedaan. En ik vraag me af of jullie deze kennen.

zaterdag op TV 7 de laatste plaatjes in dit programma. Het is weer bijna klaar. Nog wel een bericht. Zo'n 750 keer per jaar gaan er in ziekenhuizen dingen mis, waardoor een patiënt ernstig letsel overhoudt of zelfs overlijdt. Ja, betrokken artsen en verpleegkundigen die praten daar liever niet over. Nou ja, er is nu een podcast. En die podcast die heet De Artsen over hun medische missers. Ja, is interessant. Moet je maar eens gaan googlen. En dan vind je het vanzelf weer. Ja, volgens mij is het klaar, hè? Even de mondharmonica opruimen. Van Toet Stiedemans, die hebben we vandaag niet meer nodig. Ik druk maar op de knop, hè? Ja, het is zo niet, hoor.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Ja, eendracht. Later deze muzikale wandeling. Maar even lekker stevig gaan beginnen met Ronnie Acorn en $300. Welkom. Fijn dat je er weer bij bent hier bij de Muziek Safari. En ik zie allemaal weer hele bekende gezichten. Doet me altijd erg goed wanneer ik de hele groep weer bij elkaar heb. We gaan eens verder met het nummer I'm Alive van The Hollies. Dat een lekker beatnummer uit 1965 alweer. Alle mensen, wat een tijd geleden zeg. Werd geschreven door de Amerikaanse songwriter Clint Barlett Jr. En het was voor The Hollies de allereerste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk, dus in Europa.

Rosa Turbinata, een mooi instrumentaal muziekstuk van de componist en dirigent Rogier van Otterlo, geschreven voor de iconische Nederlandse film Turks Fruit uit het jaar 1973. En dit nummer staat vooral bekend ook om de solopartij van mondharmonica-speler Toet Tielemans en dat prachtige orkest van de metropole mensen. En dat allemaal hier bij de muzieksafari. We worden weer verwend. My Oh My, dat is een lekkere pop- en dance-single van Criss Cross Amsterdam. En de Braziliaanse zangeres Luisa Sonza en de Franse artiest Willy William. En we moeten meer over zeggen. Gewoon lekker luisteren en meedansen en lekker meedoen, lekker bewegen. Hier komen ze aan met z'n allen. Veel plezier.

Ja, ja, ja, ja, ja, You Are So Beautiful, een bekend liefdeslied uit 1974. Beetje geschreven door Billy Preston en Bruce Fisher trouwens. En hoewel Billy Preston het nummer het eerste uitbracht, werd deze trage, een beetje rauwe, emotionele versie van de Britse zanger Joe Cocker echt een wereldwijde hit en waarvan acte hier in de Muziek Safari. Je hebt hem zojuist gehoord. Poupée de Cire, Poupée de Son, een poplied uit 1965 van de Franse zangeres France Gall. Het nummer is geschreven door Serge Gainsbourg en het won namens Luxemburg het Eurovisie Songfestival in 1965. En toen was dat gebeuren allemaal in Napels.

All I Ask, nummer dat uitkwam in februari 2026. Een folk rock single van de Barker Band. Een beetje een country folk band uit West-Londen. Ja, het nummer dat wordt toch wel gekenmerkt door een folk-Amerikaanse stijl met banjo-invloeden. En de hele kenmerkende zang van frontvrouw Nella Johnson. En wellicht was het voor jou wel ook een kennismaking. Dat was het voor mij in elk geval wel. En is me goed bevallen. We gaan eventjes naar de Vlaamse zangeres Jelle van Daal. Kleuren in de regen. En de eerste Nederlandstalige single van Jelle van Daal uitgebracht van dit jaar. Ja, een beetje warm, kwetsbaar lied. Spontaan met een gitaar erin. En van alles en nog wat komen we daarin tegen.

Een lied, een verhaal over een relatie waarin de zangeres dacht dat ze haar partner helemaal voor zich had gewonnen in Tennessee, maar hij kiest er toch voor om haar te verlaten voor Texas. Also Choose in Texas van Ella Langley, een grote energieke country hit. Over dit verhaal. Dit verhaal denk ik, wat idioot is dat. Je gaat toch niet je geliefde verlaten voor een andere staat. Maar misschien kun je zo'n achtelijke daad ook wel verwachten in de Verenigde Staten. Wie zal het zeggen? Ik heb er ook helemaal geen verstand van. Maar een idioot verhaal, idiote actie vind ik het wel. Goed, ik heb gesproken. Sofietje, bekend van de zin, zij dronk Ranja met een rietje. Een bekende Nederlandstalige hit uit 1965 van zanger Johnny Lyne. En dit lied werd een enorme succesvolle klassieker. Stond 22 weken in de Nederlandse top 40 en komt nog regelmatig voorbij op de Nederlandse radio.

0: Dat was de Nederlands-Amerikaanse kunstenares en schrijfster Marlo Freeman met een lied uitgebracht in 1991. Het lied Miss You. En nu een prachtig lied van Herman van Veen. Een tekst die begint met zinnen over iemands blauwe ogen, zeemeeuwen, aardbeien, toch door de polder en kleine momenten beschrijven van samen zijn bramen plukken, schuilen onder een jas, in de schaduw van een tuin zitten. Kortom, te hooi en te gras.
1: Als

Yeah, Don't Let Me Be Misunderstood van The Animals. Lekkere rockhit uit 1965. Werd oorspronkelijk geschreven voor Nina Simone. Die bracht het uit in 1964. Maar die versie, deze van The Animals, die kreeg een wat sneller en ruiger tempo. Vooral dankzij dat orgelspel. Het werd veel sneller en krachtiger gespeeld dan de trage bluesachtige uitvoering van Nina Simone. Maar die is trouwens ook mooi om te horen. Daar niet van. Wat dat betreft hangt het af van de stijl waar je het meeste van houdt. Day Tripper van de Beatles. Dat lekkere rocknummer geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Ook uit 1975. Lekker terug in de tijd.

lekker kort nummertje van Beatles. Daar staat ze ook weer eens lekker om terug te kunnen horen. Goed, eens even kijken. We gaan eens even lekker verder met de volgende. Ook weer zijn oude. The Everly Brothers. And I'll Never Get It Over You.

goed, het eerste uur zit er bijna op, het eerste deel van deze wandeling. En nog even lekker muziek tot het tweede uur toe. Abel onderweg en Alessandra Safina met Luna. Tot zo.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Je luistert naar de Muziek Safari.

Zo. Een mooi begin van het tweede uur, de tweede etappe in de muzieksafari. Fijn dat je er nog steeds bij bent. En we gaan lekker door waar we het eerste uur gebleven zijn met mooie muziek en mooie muzikale uitzichten. Om het zomaar eens eventjes poëtisch uit te drukken. We begonnen met Nona, zangeres, en met het nummer This Is All I'll Be. Een mooi begin. Weet je, we gaan even terug naar het jaar 1965, toen de Kinks een vrolijke beat de wereld inslingerde. Ray Davies met een knipoog, ritme dat meteen de zon door de speakers laat schijnen. Dat komt er weer mooi uit. Het nummer hier is Everybody's Gonna Be Happy.

Dat mistige rode beest, de bekende instrumentaal nummer gecomponeerd door Rogier van Otterlo voor de soundtrack van de Nederlandse cultfilm Turks Fruit uit het jaar 1973. Je hoorde onder andere Toets Tielemans en het Metropoolorkest, tenminste de leden van dat orkest uiteraard. Het was de zomer van 2026 en twee Amsterdamse vrienden die schoten meteen regelrecht de hitlijsten in met een ja, rauw, eerlijk, humoristisch meezingbaar lied. Nou, meezingbaar, dat weet ik niet. Dat ga ik ook niet uittesten. Daar kan ik niemand aandoen. Maar wel eventjes luisteren naar Zonnebank.

Een nummer over de complexiteit van de relatie, de sleur van het alledaagse leven, oftewel Se Stiamo Insieme, een bekend Italiaans lied uit 1991 van zanger en componist Riccardo Canciante. En met dit nummer won hij in 1991 het prestigieuze festival van Sanremo en het nummer werd ook een hele grote hit in Italië en de Lage Landen. Gaan we verder met de Maxi Safari. We gaan terug naar 1966, wanneer Hammondheld Jimmy Smith zijn mojo volledig laat draaien. Soul, jazz met een bite, strak uit die legendarische studio van Gelder. Hier is Got My Mojo Working.

Nou, dat is Hammond-orgel spelen van de allerbovenste plank, zeg, in de Maxi Safari. En daar hoor je de man Jimmy Smith met Got My Mojo Working. Wat een heerlijk nummer was dat. Goed, eens eventjes kijken wat we nu gaan doen. Nou, dat zal ik even vertellen. We gaan eventjes een hele diepe, donkere duik nemen in de blues. In 2026 bracht Gina Coleman haar versie uit van Graveyard Dream Blues. Een nummer oorspronkelijk uit 1923, maar dan gegoten en gearrangeerd in een modern jasje.

Het lied Pilé van de Congolese Franse artiest Mauvais Joe. Grote hits, met een hip-hop Afro-Franse muziek. En dit was de gospelversie van Carno Choir. Een heerlijke ritmisch nummer. Maar even naar Vlaanderen, want 2026, een nieuwe bladzijde in het verhaal van Willem Soetaar. Het nummer Herinnering, een popsong die meteen vertrouwd aanvoelt. Nou, hier komt hij aan.

Helaan, het mogen duidelijk zijn wat Michael Bolton vindt van Love. Love is a Wonderful Thing. Lekker pop soul nummer van hem. Uitgebracht in 1991, stond op zijn succesvolle album Time, Love and Tenderness. Goed, ik kijk in de klok. Nou, nog zeg maar ruim 5 minuten te gaan. Ik ga vast even afscheid van je nemen. Wat mij betreft fijn dat je weer bij was vandaag op deze muzikale wandeling. Hoop je uiteraard volgende week weer aan te treffen op dit muzikale pad. Dus wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende Muziek Safari

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.

technisch gezien een heel knap stukje werk uit 2026. Je kon luisteren naar onze openingsplaat in de Hitmolen en die was afkomstig van Whitney Houston.

Ook alweer 15 jaar geleden een geweldige samenwerking van de Amerikaanse rapper Pitbull en de Nederlandse DJ Afrojack. Give Me Everything, goed voor een eerste plaats in Nederland en Vlaanderen. Blijf luisteren, want Blondie komt eraan met Rapture en eerst deze van Sarah Larsson, The Midnight Sun.

deze keer op deze plaat werd uitgebracht, moet ik het antwoord schuldig blijven. Uit 2025 was dat de zangeres Ray en Where Is

Nederlandse danceact, de Soca Boys, waren dat met Follow the Leader uit 1998. We draaien de laatste twee getallen om en we komen terecht in 1989 met de debuutsingle van De La Soca.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Nieuwpoort. Dit is de Vlaamse top 15.
3: Met Jos van Meer.

van de Vlaamse top 15. We zitten deze week in Nieuwpoort. We zijn toe aan week 34. En K3, die gaan we uitwijven. Vorige week op 12, de zomer van Yola Lele. We hebben deze week 7 dalers, we hebben 4 stijgers, 1 nieuwe en 3 platen blijven staan op hun positie. Vorige week 14, eentje gezakt op 15, Phil Hunter. Ik zing telkens YOLO.

Deze week nummer 15, Phil Hunter. Ik zing telkens YOLO. Wil je een danspasje wagen, mensen op het terras? Het is hier toegelaten, hè? Nick Bernhard.

Hey vrienden van de Vlaamse Top 15, het is in met feestvarken Steve Tiels. Hier is mijn nieuwe single Fiesta Calpe in de Vlaamse Top 15 bij Jos van Meer.

Wat is het hier een gezellige boeg in Nieuwpoort. Je moet erbij zijn, vrienden thuis. Je hoorde Steve Dillons met Fiesta Calpe. Van 15 naar 12, DJ Frank.

deze week op nummer 9, vorige week 13, Mike Delano en Zomer aan Zee. Bekende zoon van Gunter Neefs.

0: wil jou oprecht.
1: Blijven staan op 8, Gunter Neefs met Bluf, Bluf. Mensen op het terras, mensen thuis. Wat je zeker moet doen, dat is onze website bezoeken.
2: Bezoek onze site en herbeluister dit programma.

Oei, wat is dat hier op ons terras? Een koppeltje dat elkaar diep in de ogen kijkt. Moet kunnen, moet kunnen. Vorige week 3 en nu op nummer 5. Dit is Stoffel.

Hij staat er al een tijdje in ons Vlaamse top 15. Gert Nevians met Anneleen, vorige week 1 en nu op nummer 4. We gaan de top 3 binnenduiken, van 6 naar 3, Ivan Verrelli.

Ze moeten zich inhouden hier op het terras of ze doen nog een pollenhesse. Kom dat tegen. Blijven staan op nummer 2, Axel Leen. Titel Dans mee met mij. En dan gaan we het nu lekker doen.

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: Op nummer 15, Phil Hunter. Ik zing telkens YOLO. Vorige week 11 en nu 14, Nick Bernard met Wachtzaal. Een nieuwe op 13, Steve Tielens. Vorige week supertip, Fiesta Calpe. Op nummer 12, DJ Frank met Fiesta. Van 10 naar 11, Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen. En op nummer 10, Laura Lynn met Gesloten Ogen. Een sprong van 13 naar 9, Mike Delano, Zomer aan Zee. Blijven staan op 8, Gunter Neefs met Bluff, Bluff. En blijven staan op 7, Sasha en Davy, Mijn Engelbewaarder. Van 4 naar 6, Bart Kael, Zolt Verliefd. En van 3 naar 5, Stoffel met Oelala. Van 1 naar 4, Gert Nevians met Anneleen. En Ivan Verrelli staat deze week op nummer 3, zonder het te weten. Hij kon het wel weten, ja. Blijven staan op 2, Axeleen, Dans mee met mij. En we hebben een nieuwe nummer 1, vrienden. Vorige week 5 en nu op nummer 1, de hoogste plaats in de Vlaamse top 15. Viertakt en Schat van de Vent.
2: Nummer 1 in de Vlaamse top 15.
3: Hey, waar zijn Viertakt? En deze zong ze even single.

was hij. Och, wat een raas, zeg. Ik zie kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé? Hey?

0: denkt. Nummer 1 in de Vlaamse top 15. Viertaak ten schat van een vent.
1: Dit was de Vlaamse top 15.
2: Vanuit Nieuwpoort.
1: Samenstelling en presentatie Jos van Meer.
0: Dank u wel, mensen op het terras. Dank u wel, mensen thuis ook. We gaan eruit met de nieuwe supertip. En dat is de nieuwe plaat van Jo Valli. Genieten. Tot volgende week.

We zijn wederom van start gegaan, vrienden, met een nieuwe aflevering. Een uurtje lang kunnen jullie wederom samen met mij meegenieten van deze Terug naar Toen.

trouwens met veel plezier een kijkje in het repertoire van Bert Kenford. Meteen verder met een mooie warme stem. Hij is helaas veel te vroeg omgekomen bij een vliegtuigongeval. De mooie stem van Jim Reeves.

0: that's happened to me.
1: Wat een diepe, mooie, warme stem had die man toch. Jim Reeves, Bobby Vinton. En daarmee trekken we onze muziekstijl even een tikkeltje op in terug naartoe. Iets vlotter. MUZIEK

Voilà, Sam. We draaien los met veel plezier een van zijn grote hits van deze Johan Verminne. In de Rue de Bouger dus. En na de Johan maken we plaats in deze terug naar toen, vrienden, voor het stemgeluid van Brenda Lee. Een dame met een prachtig palmares aan liedjes. En voor vandaag kozen we voor deze.

Rod Stewart allicht met een van zijn grote hits en deze mooie Sailing. En we gaan met deze de volgende naar het jaar 1974. En dat was meteen de zoveelste nummer 1 hit voor meneer Will Tura. Het Tura momentje in deze terug naar toen. Er is een plaats in mijn armen. Oh.

ABBA dus met deze mooie Lay Your Love on Me dus. En daarbij sturen we ook even een knipoog richting onze collega Koen toe dus. Want ik weet dat het ook een trouwe luisteraar is van mijn programma. En dat hij ook van de muziek van ABBA houdt dus. Deze kennen we uiteraard ook allemaal van de Dire Straits. Ticket to the Heaven. De Vlaamse versie gebracht door de mooie stem van Eddie Smets. Ik verdien je niet.

met deze mooie Ik verdien je niet en dat allemaal voor jou in ons programma Terug naar toen. En ik heb vandaag ook nog zo'n pareltje meegebracht. Is lang geleden dat ik die nog heb gedraaid, vrienden. En dat is nou eens echt ook een eendagsvlieg, zoals ze dat bij ons wel eens noemen. Hij maakte een monsterhit in 1975. En toen werd het helemaal stil rond deze Jim Gilstrap. We gaan zijn superhit nog eens draaien. Swing Your Daddy.

keren in deze Terug naar toen was ik de originele van Chou Dassin. Oorspronkelijk is hij nu opnieuw uitgebracht door onze collega Jeremy Cazalet en die klinkt ook aardig, maar die hoor je regelmatig voorbij komen in mijn andere programma's. In Terug naar toen gaan we natuurlijk naar het originele werk terug, zoals deze van Chou Dassin. Salim Segers, met een vraag. Zeg, ben je echt boos op mij?

vriend raasde nog eens door jouw radio heen met zijn Love Train. En dit was natuurlijk Musky. We blijven in Nederland. Samen met deze van Ria Valk. Leg je hoofd maar op mijn schouder.

Chi Jerome met zijn Kiss Me. En we gaan ons terug naar de muziek van Shaking Stevens. In gezelschap met deze Bonnie Tyler. En deze mooie Rocking Good Way.

Van uit haar beginperiode dat ze nog in het Nederlands zong, achteraf is ze overgeschakeld naar Engelstalige nummers. Deze Patricia Pai, nochtans vond ik ze zeer goed met haar Nederlandse liedjes zoals Je bent niet diep en deze Wat moet ik doen. Wij zijn toegekomen, dat rest ons om afscheid te nemen voor jullie en plaats te maken voor onze andere collega's. Vrienden en luisteraars, heel graag tot een volgende Terug naar Toen. En dan sluiten doen we met deze van Slim Whitman.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur, muziek.
3: Willy de Groot.

ogen van Peter Gabriel zou seks soms bij conflicten beter werken dan communicatie. Dat probeerde hij ons ook duidelijk te maken in 1986. In deze Sledgehammer, Peter Gabriel maakte een nummer over seks en noemt daarin ook een aantal fallus-symbolen zoals Sledgehammer, Train, Bumper Cars, Big Dipper en noem maar op. Fijn dat de radio terug aanstaat voor een uur lang de grootste hits. Dit is The Music Machine, ik ben Danny en

0: goed hè, dit. Sadness van Stash. Sadness kwam eigenlijk per toeval tot stand, want Günter Verspecht die componeerde het liedje in een kwartiertje en werd in een hotellobby in Argentinië opgemerkt, waar hij achter een piano het nummer zat te zingen. Hij was daar met de ploeg van Fear Factory voor opnames en de regisseur en de cameraman die waren dermate onder de indruk dat zij zich direct als managers opwierpen en kijk eens wat een succes het heeft opgeleverd. Niets dan goede muziek in The Music Machine. Straks The Golden Earring met When the Lady Smiles. Eerst nog eens paard en kar bovenhalen. Of moeten we dat van stal halen? Klinkt dat beter? Johnny Cash nog eens met Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: When the Lady Smiles van de Golden Earring. Het kwam 2 jaar later uit dan Twilight Zone. Opvallend zijn wel de gelijkenissen tussen de twee nummers. Met name de voor die tijd sensationele videoclips van Dick Maas. Die zijn een belangrijke factor voor de hernieuwde belangstelling van het grote publiek voor de Golden Earring in de eerste helft van de jaren 80. Dit is de Music Machine, zometeen met Clouseau en dans naar Fisher Z en So Long.
1: Danny de Groot, altijd de groot.

vrolijk en dansbaar nummer. De nummer 1 in Vlaanderen werd het in 2001. Clouseau, kom erbij en dans. Ja, kom er zeker bij, want dit is de Music Machine. Als je zelf nog een suggestie hebt voor een bepaald plaatje, iets wat je al lang niet meer hebt gehoord en toch nog eens wilt terughoren, wel stuur me gewoon een mailtje naar degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com. Zometeen nog meer muziek van bij ons, want Nova Star heb ik nog eens uitgekozen met Wrong. Eerst de bezem erbij pakken en kuisen met die.

tekst van deze Wrong werd geschreven door de uit Nederland afkomstige frontman Joost Zwegers. Het nummer gaat over een koppel dat na jaren uit elkaar is gegroeid en het wordt de zanger eindelijk duidelijk tijdens een reis in Miami. In de videoclip van het nummer is Zwegers trouwens te zien met zijn toenmalige vriendin, actrice Catherine Coles. Zwegers lijkt hierin meer interesse te hebben in zijn muziekinstrumenten dan in Coles zelf en zij vertrekt boos uit het appartement. Dus eigenlijk wist hij wel de reden waar het fout is gelopen. Niets dan goede muziek. Dit is The Music Machine met Lana Del Rey en de videogames.

Ja. De twee mannen van de Opposites die brachten destijds gezamenlijk twee platen uit onder één naam. Het klonk misschien wat ingewikkeld, maar dat was het niet echt hoor. Licht uit is gewoon de eerste single van Willy's deel van het nieuwe album geworden.

0: Rolling Stone is een nummer van Bob Dylan dat voor het eerst verscheen op een 45-toerenplaatje op 20 juli 1965 in Amerika. Het was ook het openingslied voor zijn zesde langspeelplaat Highway 61 Revised. Het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone Magazine die nam het op in zijn overzicht van 500 grootste songs aller tijden. Het was een beetje de stimulans voor de Rolling Stones om het zelf ook nog eens uit te brengen in 1995. De live versie hoorde je nog eens. De Music Machine zit erop voor vandaag, maar geen nood. Volgende week zit ik hier weer voor de grootste hits. Ik laat u met Jacques Brel.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures. Qui tuait parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit Jukebox vandaan. Welke het deze keer gaat worden, geen idee jongens. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreaanse senior in Double 2. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1983 met... Gwen McGrain.
2: 80s classic.

2026. Leuk plaatje van Donny in samenwerking met Robert van Iemert. Daarvoor hadden we de Mavericks weer eens een keertje. All You Ever Do Is Bring Me Down. Lekker country nummertje. En we hadden Gwen McGray en Keep the Fire Burning. En die kwam in 1983 alweer, beste luisteraars. Ja, Keep the Fire Burning, dat is een nummer wat ik al zei van de Amerikaanse zangeres Gwen McGray in 1983. Het was haar eerste single van haar 7e album On My Way. Keep the Fire Burning is een dansbaar nummer waarin R&B, soul en disco met elkaar gecombineerd worden. Het nummer wist geen positie te behalen in Americans Billboard Hot 100. In het Nederlandse taalgebied werd het nummer wel een hit. Met een 18e positie op de Nederlandse top 40 en een 14e positie in de Vlaamse Radio 2 top 30. Korte informatie omtrent deze plaat. We gaan naar het volgende blokje van 3. 1984, You'll Never Know, dit is Shaka Taka.

0: mooie plaat is dat ook van Direct and Won't Fall uit 2026. Daarvoor hadden we Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj met Bang Bang 2014. En we begonnen die blokje van drie met Shaq Attack, You'll Never Know uit 1984.
1: Hey Tim,
0: ja?
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Absoluut, de muntje gaat ding. Dus even kijken wat druk we zien. LL van Leo 5. L5 moet ik me zien. Kun jou schelen. Het is altijd maar weer kijken welke knoppen dat je denkt. Nou, dat maakt misschien een hele leuke combinatie. Wow, ja. Dit gaan de ouderen zeer zeker waarderen. We gaan terug naar 1970. Teach your children well. Dit is het hele mooie Crosby, Stills, Nash & Young. You are on the road.

0: Keihard, de hits van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80. Yesterday.

Vanavond hadden we Het Goede Doel in samenwerking met VOF De Kunst. Speciale aanbieding in 1989. En we begonnen die blokje van 3 met een mooie plaat uit 1970. Crosby, Stills en Nash. And Teach Your Children Well. Dat nummer is geschreven trouwens door Graham Nash. Hij schrijft Teach Your Children als hij nog lid is van de Hollies, maar neemt het niet met ze op. Afkomstig van het album, en wie kent het niet in mijn leeftijd, Déjà Vu. Dat was het eerste album van Crosby, Stills, Nash en Young, waaraan Neil Young deelneemt zonder daadwerkelijk te horen te zijn. Grateful Dead frontman Jerry Garcia is als gitarist te horen op dit nummer. In Nederland komt de single uit in de nazomer van 1970 met als B-kant Woodstock. En als je niet weet wat Woodstock is, dan wat je niet toen kan, maar nu wel tegenwoordig, even googlen en dan kom je vanzelf Woodstock tegen. We gaan alweer naar het volgende blokje van 3. Ja, 1983, Eyes Without a Face.

0: mooie plaat van een opmerkelijke band met een opmerkelijke naam. Sixpence None the Richer, zo heette ze. Kiss Me 1999. Daarvoor hadden we Sean Kingston en Beautiful Girls uit 2007. En we begonnen in blokje van drie met Billy Idol en Eyes Without a Face uit 1983. We kijken even naar het klokje. En wat zegt het klokje? We zijn heel strak in het schema. Dus kunnen we door naar het laatste deel van deze show. En de meeste luisteraars weten het al. Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 34 2026. Met deze week 10 stijgers. Daar staan 15 dalers tegenover. 3 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 2 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we zometeen op nummer 19. Maar nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 de nummer 28 van vorige week. 2 plaatsen verlies voor Gisby met Vandaag is van ons. Tutti Colori van Wesley Bronkhorst doet 2 weken mee. Kwam vorige week nieuw binnen op nummer 27 en levert 2 plaatsen in. Hij staat deze week op nummer 29. Piratenband De Palomas kwam vorige week nieuw binnen op nummer 29. En deze week pakken ze 1 plaats winst en staan ze op nummer 28 met Moet er misschien nog olie bij? Tour de France. Hey Francie van Frans, Duits en Lange Frans gaat in de 6e week 12 plaatsen onderuit van 15 naar 27. Ook verlies in de 6e week voor Sven Verstegen en Senna met Vuurwerk. Ze staan deze week op nummer 26. 2 plaatsen verlies ook in de 10e week voor Kido van der Graaf met Ciao, Doei, Adios. Hij staat deze week op nummer 25. Nieuw op nummer 24, Femke Hengeveld en Feeship. Busy en Yves Berendsen met We zijn er kwam vorige week nieuw binnen op nummer 24 en ze pakken 1 plaats winst. Ze staan deze week op nummer 23. 3 plaatsen winst voor Likke Pep met Circus Tent. Ze doen 3 weken mee, pakken 3 plaatsen winst en staan op 22. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21, komen er van 14 in de 7e week. Rousseau en Mart Hoogkamer met Pakt mij.

Hey, overzicht nummer 2, dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht. Hij doet 5 weken mee en levert 3 plaatsen in. Op nummer 19 staat de tweede en hoogste nieuwe binnenkomer, Django Wagner en Bachata Bailando. Sineke is blijven plakken op nummer 18, ze doet 12 weken mee met Ik doe wat ik wil. In die zomernacht van Marco de Hollander doet 10 weken mee en pakt 3 plaatsen winst. Hij staat deze week op nummer 17. 3 plaatsen verliest daarentegen voor Robert Pater met Blijf toch bij mij. 7 weken mogen we noteren en hij staat op nummer 16. In de boeken van Raymond Hermans gaat in de 12e weken 4 plaatsen naar boven van 19 naar 15. Stef Eckel moet 2 plaatsen inleveren met De klok die tikt maar door. Hij stond vorige week nog op nummer 12, hij doet 8 weken mee en staat op 14. Stem in je hart van Amar doet 7 weken mee en hij pakt 3 plaatsen winst. Hij gaat van 16 naar 13. Jong en Dom van Tino Martin doet 13 weken mee en gaat daarmee van nummer 5 naar nummer 12. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11, komen er van 9 in de 5e week Monique Smit en Niet naar huis. Ja.

overkomend weekend boven de 25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis.

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met Thomas Berg op nummer 10, 12 plaatsen hoger dan vorige week. Hij kwam toen binnen op nummer 22 met Als je de keuze had. De gebroeders Co hebben een cover gemaakt van de Dolly Dots. Tell It All About Boys heet nu Proud To Be Found. Ze doen 3 weken mee en gaan 3 plaatsen onderuit van 6 naar 9. Ferry de Lits gaat met Baco in Monaco in de 10e week 1 plaats onderuit en staat op nummer 8. Een stijger op nummer 7. Hij doet 8 weken mee en pakt 3 plaatsen winst. Loco van Jeffrey Heesen. Er hangt iets in de lucht. Doet 9 weken mee. Ik heb het over de nieuwe van Corrie Konings. Ze levert 3 plaatsen in en staat op nummer 6. Titanic van Helemaal Hollands doet 4 weken mee, gaat 1 plaats onderuit en gaat van 4 naar 5. Op nummer 4 staat de nummer 11 van vorige week. Hij pakt 7 plaatsen winst in week 3. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Lusu van Marco Schuitmaker doet 3 weken mee en hij gaat 5 plaatsen naar boven van nummer 8 naar nummer 3. Nog steeds het zilver na 12 weken. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En de Oranje Top 30 is nog steeds voorzien van die grote hit van deze zomer. Justin de Wild en Cheerio. Met 24 weken is hij de langstgenoteerde van deze week. En dat was hij, de Oranje Top 30 van week 34 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalderts.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: feestje, dat kan er altijd wel bij tijdens deze zomermaand augustus. Cool and the Gang in Celebration. De geur van vakantie, lange zomeravonden en muziek die nooit uit de mode geraakt.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: De komende uur nemen we je mee langs de mooiste evergreens, de vergeten pareltjes en de onvergetelijke klassiekers.

Melanie, ze bracht het uit in 1969. Dat is ook al een hele tijd geleden. Beautiful People. Zometeen een one-hit wonder. Maar eerst luisteren naar deze van Matthias Ruin. Ich habe gedroomd von dir.

0: Matthias Rein uit Duitsland. Zijn grootste hitsingle was Verdammt, ich lieb dich. Dit was de opvolger in de tijd. Ik heb gedroomd van die.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1976 met Maxine Nightingale. Right back where we started from. De Britse zangeres met Guyaanse roots. Die scoorde hiermee haar grootste hit. Het nummer werd geschreven door G. Vincent Edwards. En aanvankelijk twijfelde Maxine om het onder haar eigen naam uit te brengen. Maar uiteindelijk werd het wel een wereldhit. In Vlaanderen en Nederland haalden ze de top van de hitlijsten. De vrolijke disco-invloeden maken het tot een tijdloze klassieker. Maxine Nightingale brak later ook door in Amerika. Ze bleef achteraf actief in de muziek tot ver in de jaren 80. En daarna koos ze verder voor het oldies-circuit. Right back where we started from blijft haar enige visitekaartje.
1: Een one-hit.

0: aflevering uit 1983 van Mikkel Brown en So Many Men, So Little Time. En we draaien alweer eens aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 17 augustus 1974. Rock Your Baby. Dit nummer betekende de grote doorbraak voor George McRae. Het werd geschreven en geproduceerd door Harry Wayne Cassie en Richard Finch van Kesey and the Sunshine Band. Oorspronkelijk was dit nummer bedoeld voor een andere zangeres, maar uiteindelijk nam George McRae het nummer zelf op als solo-single. De kenmerkende falsetstem gaf het nummer een unieke sound. Rock Your Baby groeide uit tot een wereldwijde hit. Het stond 8 weken op nummer 1 in België en Nederland, maar ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het nummer wordt gezien als een van de eerste disco-hits ooit. Het is een echte klassieker die de basis legde voor het disco-tijdperk.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Ik heb een truc als mijn woning van Henk Wijngaard ontstond in 1980 als zeg maar een muzikale vertaling van het Nederlandse truckerleven. Het nummer is een Nederlandstalige bewerking van een bekende Amerikaanse traditional. In Europa ook bekend via de Duitsstalige versie of Meine Ranch bin ich König van Peter Hinnen. De melodie werd omgevormd tot een vrolijke uptempo op maat voor de Nederlandse wegen. De specifieke Nederlandse tekst werd geschreven door Fred Limpens, terwijl de productie in handen lag van de bekende platenbaas Johnny Hoes via diens label Telstar. Volgens de songtekst bezingt het nummer op humoristische wijze de ultieme vrijheid van de chauffeur die liever in zijn cabine slaapt en langs de kant van de weg eet dan in een saai restaurant of hotel. Henk Wijngaard was voordat hij doorbrak zelf jarenlang vrachtwagenchauffeur. Hiermee kon hij de tekst met pure authenticiteit overbrengen. De song sloot ook nadeloos aan op zijn eerdere megahit met de vlam in de pijp. Het lied werd begin 1981 een grote hit in de Nederlandse hitlijsten en bereikte er zelfs een top 10 positie.

hitparade van 1981 was dit Stone and Time. We gaan naar België, want in 1973 bracht deze Limburgse groep Johnny and the Tigers hun eigen compositie uit, Day After Day. Het was frontman Michel Teunissen die het nummer schreef en het groeide uit tot de grootste hit van deze Belgische band. Het leverde zelfs een zilveren plaat.

0: Frank Boeijengroep uit Nederland met het verhaal over Linda. We naderen het einde van deze muzikale parels, maar eerst heb ik nog een echte mooie parel voor jullie in petto. Luister mee naar Billy Preston en Sarita.
1: Come bring me

mooi duet uit de jaren 80. Billy Preston en Syreeta. Het was uniek. With You I'm Born Again. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse muzikale parels. Volgende week dan zijn we graag terug. En vandaag besluiten we met deze van Creedence Clearwater Revival, Chameleon.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaltert.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Rod Stewart, dat was meer met deze grote hit Baby Jane. Welkom in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90 hier in het voorlaatste weekend van de maand augustus. We gaan er weer een lap op geven de komende 2 uur. Met nu deze van John Travolta.

Dat was hier nog Blondie en The Tide Is High. En dit is een prachtig nummer met een bijzonder mooi verhaal erachter. ABBA schonk namelijk 50% van alle rechten van deze plaat aan UNICEF. Omdat het nummer zo vaak gedraaid en verkocht is, heeft Chiquitita in de afgelopen decennia al miljoenen euro's opgebracht voor kinderhulp wereldwijd.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

rechts uit de tijdloze 100, deze van Oasis en Wonderwall. Als je graag zou willen weten wat er op 22 augustus allemaal in de krant stond, zeker ook blijven luisteren. En dit is intussen nog Phil Collins.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 22 augustus vandaag in Australië wordt goud ontdekt. En dat vandaag in 1851. En in Zuid-Afrika wordt eveneens goud ontdekt. En dat in 1926. Er was nog een ontdekking, die van de eerste ring van de planeet Neptunus. En dat vandaag in 1989. En na jaren afwezig te zijn geweest van concertpodia, treedt Elvis Presley weer op in Las Vegas. En dat vandaag in 1929.

Muziek uit Nederland met de damesgroep de Dolly Dots. Muziek uit de 80's ook. Dit hier is wat recenter, zeg maar. Deze van Bob Sinclar en Rock This Party.

Amazing Top 100 zou deze zeer hoog eindigen, denk ik. Dat waren nog de poppies. Het komende uur in deel 2 is er natuurlijk nog veel meer. Even een uitstapje nog naar Duitsland met Boney M en Sunny.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Die staan er ook weer mooi op. Bekend ook van The Reflex, Duran Duran en Girls on Film. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Met nu de Philadelphia Sounds van de Tramps. Blijft een heerlijk nummer. The Night the Lights Went Out.

gaan het even hebben over het weer. Ik heb voor jou de dagrecords van 22 augustus. Er was op deze dag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 7,9 graden, en dat in 1899. En de hoogste maximumtemperatuur van 32,5 graden, die vonden wij vandaag in 1918 en 1898.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: Daar zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Dua Lipa is jarig, Brits-Albanese zangeres. Ze wordt er 31. Dan ook nog Griet Op de Beek, Belgisch auteur, wordt er 53. Jean Thomas is ook jarig, Belgische zanger, wordt er vandaag 54. En dan ook nog Tori Amos, een pianiste en zangeres. Ze wordt er 63 vandaag. Het

Pebbles, uiteraard niet te verwarren met die andere band, de Pebbles en Girlfriends. En dit volgende nummer klinkt als een vrolijke, aanstekelijke popsong, maar de tekst is vlijmscherp en gaat over de werving van jonge, werkloze jongeren voor het Britse leger tijdens het conflict in Noord-Ierland. Costello schreef de tekst op de achterkant van een vliegticket toen hij terugvloog van een tournee.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Because there ain't. Because there ain't. Because there ain't no party like an alcoholic party.
3: Come on.
4: Feel the vibe through your body. Feel the alcohol tonight. Feel the vibes.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Grootouders.
2: De hartstikke wonderen en de spreek.
4: Grootouders. Terug van weg geweest.

0: was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit is Radio Grootouders.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aandacht.
3: 1, 2, 3, 4.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Dit is Radio Groot Haaltert.